Hoor geen af, ja, ze shamma, shamma, kijk, dat kan mee, hoor. Ahoy, de hoddela, ah, washta. Maraboom, maar sterke haars, mijn koele merg, maar sisa, mala, haars, kin, ja, nega. Hoor geen af, ja, ze shamma, shamma, kijk, dat kan mee, hoor. Ahoy, de hoddela, ah, washta. Maraboom, maar sterke haars,